Na bouwt aan der mouwen, en wing vijden nou. Ziemlich weit oben, da gaat een licht leer auf.